Het Pools Radio Symfonieorkest speelde de symfonie nummer 2, opus 15 in C-klein, met als ondertitel Karakteristiek van de Pool Ignacy Felix Dobrzyński. Nog twee Poolse componisten op het programma, Jozef Elsner en daarna Karol Kurpinski. Voor alle informatie over muziek en muzici verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. Daar vindt u de volledige speellijsten van de ochtendedities en ook van onze andere programma's. De Pool Jozef Elsner werkte bij de opera in Warschau, waar hij zijn eigen opera's uitvoerde. Frédéric Chopin was een van zijn leerlingen. Hier is een septet van hem, het septet voor piano, fluit, klarinet en vier strijkers in D groot. Door onder andere het trio Margot. De rest van de namen vindt u op de website concertzender.nl.

0: Het ensemble Les Pléiades speelde de bewerking voor strijksextet van Beethovens symfonie nummer 6, opus 68 in F groot, de Pastorale, gecomponeerd door Michael Gotthard Fischer in 1810. Morgen sluiten we de ochendeditie af met een bewerking van Beethovens 7e symfonie voor blaasensemble. Dit was het slot van de ochtendeditie van De Concertzender. Deze week samengesteld door Matthijs Dekker met dank aan Muziekweb. Dank voor het luisteren en graag weer tot morgen.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.

Dit is de Concertzender met het programma Sans Souci. U hebt het misschien niet bijgehouden, maar vandaag hoort u de 100ste aflevering van dit programma. Al meer dan 3 jaar brengen we muziek van Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Eerst 2 keer per maand, maar al spoedig elke zaterdagochtend. Bij dit kroongetal staan we graag even stil en omdat we midden in ons themajaar rond Mozart zitten, draaien we vandaag het Kroningsconcert. Dit is de bijnaam van zijn 26e pianoconcert. Mozart speelde het werk in 1790 in Frankfurt bij de kroning van Leopold II tot keizer. Het werk is niet voor die gelegenheid geschreven, maar past met zijn brede opzet en koninklijke toonsoort D groot uitstekend bij de gelegenheid.

U hoorde het Kroningsconcert van Mozart, gespeeld door Alfred Brendel, en hij werd begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Vorige week draaiden we ook al een pianoconcert. Mozart schreef er in zijn Weense periode niet minder dan 16, allemaal voor eigen gebruik. Een paar jaar lang was het pianoconcert in Wenen in de mode. Zolang die mode duurde, werd Mozart daar schatrijk mee. We kunnen zeggen dat Mozart er een maximaal slaatje uitgeslagen heeft. En niet te vergeten, alle concerten zijn goed. Hoe commercieel hij ook was, het schrijven van concerten was voor Mozart nooit een routineklus. We laten u daarom graag nog een concert horen, dit keer het 15e, en de solist is wederom Alfred Brendel.

U hoorde het strijkkwartet in S groot, opus 10 nummer 3 van George Onslow, uitgevoerd door het Cator Ruggieri. Dit was Zwerven door de romantiek. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Charlie Barnett, Hurling Riley en Blind Lemon Jefferson. We beginnen met Fletcher Henderson. Hier is de Shanghai Shuffle.

Fletcher Henderson met de Shanghai Shuffle op het grensgebied van echte oude jazz en swing uit de jaren 30. We gaan naar zangeres Dinah Washington, die behalve zangeres ook drummer was en een eigen nachtclub uitbaatte en ook niet te belazerd was om als er een vervelende klant was, die persoonlijk hardhandig de deur uit te werken. Al zou je dat niet zeggen als je haar hoort zingen. Destination Moon.

Charlie Barnett met het klassiek geworden Cherokee. En daarvoor hoorden we Power Woman avant la lettre, Dinah Washington. We gaan naar een van de grondleggers van de New Orleans-stijl, trombonist Kid Ory. Je hoort hem in At the Georgia Camp Meeting.

Blind Lemon Jefferson met de Matchbox Blues. Iemand die zich ook veelvuldig heeft laten beïnvloeden door de blues is meesterdrummer Herlin Riley. Maar hij beheerst een heel landschap aan stijlen die allemaal op de een of andere manier zijn gerelateerd aan de muziek uit New Orleans. Hier is The Crosby.

0: Bye Bye Blackbird van saxofonist Ben Webster samen met het trio van Oscar Peterson.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

8 november, Parijs, 1948. Het was aan Eugène Brandt te danken dat jazz zijn intrede deed bij de jonge Nederlandse schilders van Cobra. Brandt was 10 jaar ouder, had brede interesse en wist al van alles over jazz en wereldmuziek. En hij gaf zelfs jazzcursussen. Maar hij wist ook alles over Afrikaanse kunsten, maskers en wat al niet meer. En dat allemaal al ver voor de Tweede Wereldoorlog. Vergelijkbaar met de positie die de geniale trompetist en componist Dizzy Gillespie zou hebben voor zijn jongere collega's in de jazz, in dezelfde tijd. De oudere jaars die je bijbrengt waar het echt om gaat in het leven. Het einde van de Tweede Wereldoorlog dient zich aan en er breekt onder de jeugd een nieuw gevoel van urgentie uit. Alles moet anders. Uit angst dat we weer teruggaan naar de hiërarchische tijd van voor de oorlog, moet alles op de schop. Tijd voor revolutie en emancipatie. Of het nu de zwarte Amerikaanse jazz betreft, of de nieuwe generatie kunstenaars in Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Jorn, Noiret, Corneille, Constant, Appel en D'Autremont. Cobra is een feit. Nieuwe vormen, nieuwe kleuren, nieuwe emoties. Cobra vraagt om overgave, niet te verwarren met professionaliteit. Het gaat vanaf nu om waarachtigheid. Cobra laat zich inspireren door de spontaniteit van kinderen, Afrikaanse kunst, de ontroering en de tragiek van het volle leven. In feite, de blues. Zoals Appel zegt, ik schilder als een barbaar in deze barbaarse tijd. Spontaniteit en Afrika zijn ook in de jazz twee fundamenten. Improvisatie, call and response en diepe grooves en natuurlijk de blues. De tragiek van het leven. En dat alles met een meedogenloze mateloosheid. Schrijvers worden schilders, schilders worden muzikanten en muzikanten worden dichters. Asger Jorn en Jean de Buffet maken muziek fenomenaal. Lucebert schrijft gedichten. Appel werkt samen met Dizzy Gillespie. En John Coltrane zingt A Love Supreme door zijn saxofoon. Maar dat is later. We zijn nu pas bij de opmaat. Het mislukken van de eerste tentoonstelling in 1949 is het begin van het succes. Die eerste tentoonstelling loopt aanvankelijk uit op een fiasco. Er is zelfs een vechtpartij en de volgende dag worden alle jonge kunstenaars de grond ingeschreven. Samenzweerders, anarchisten, bolsjevisten, dat zijn het stuk voor stuk allemaal. Kortom, daar moet je geweest zijn. En iedereen gaat alsnog, mooi of niet mooi. Om Sandberg te parafraseren, at the end of the day we had a good glass of Geneva and the rest is history. Amsterdam, 1945. Terwijl Brands, Appel, Corneille, Jorn en nog heel wat schilders zichzelf met een kapmes een weg schilderen uit de gevestigde orde, nog voor Cobra, vinden Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en Charlie Parker in New York de jazz opnieuw uit. Bebop, bebop, bebop. Bebop is snel, bebop is hip, bebop is kleurrijk. De jazz heet vanaf nu modern jazz, net zoals kunst later contemporary art. Moderne kunst. Wat mooi is, dat Cobra de gehele jazz omarmt. Vanaf het prille begin van Joe King Oliver en Jelly Roll Morton tot nu. Alles is nieuw. De jazz van voor de oorlog was in Nederland tenslotte ook nog betrekkelijk nieuw. Voor de gewone mensen althans. Er wordt zelfs gerapt van junglemuziek, apenmuziek. Precies hoe Cobra in die tijd beledigd, gekleineerd en verguisd wordt. Modern art, modern jazz, jazz en kunst in het hier en nu. Het grijpt de Cobra-jongeren naar de strot. Want dat zijn het, jongeren. De meeste zijn twintigers en ze hebben dingen met vogels. Vooral die Nederlandse tak. Dingen met vogels en dingen met katten. Birds en cats. Zoals Charlie Parker zei, ornithology.

Charlie Parker en Miles Davis in Ornithology. En we gaan verder met de zangeres Abby Lincoln, die ook weer op die traditie verder bouwde. Aanvankelijk met Max Roach, de drummer. En deze track die is van iets later en je hoort haar vrije aanpak en haar beïnvloeding door de wereldmuziek op dat moment. Conversation with a Baby.

Abby Lincoln met Conversation with a Baby. We gaan zo meteen besluiten met Dexter Gordon en de plaat Homecoming uit 1976. De tijd waarin hij de banden met de States weer aanhaalde na jarenlange Europese avonturen. We horen ook nog trompetist Woody Shaw. Je kunt alle informatie vinden op World of Jazz, waar je trouwens ook eerdere afleveringen kunt beluisteren. Ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Ik ben Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende.

Pas uit 1983 en daar stond ook op Germaine, een echte meezinger waarbij ik onmiddellijk terugdenk aan een café in Cré, waar dat een paar jaar geleden luidkeels ten gehore werd gebracht toen ik daar aanwezig was.

0: pour te dire que je t'aime et que je t'ai dans la peau.
1: Mistral Gagnant, weer zo'n lied waarin Renaud blijk geeft van zijn depressieve inslag, die hem de afgelopen jaren ervan weer hield op te treden en nieuwe liedjes te maken. Nu is er sinds gisteren gelukkig weer een nieuwe cd, waarover volgende week meer, wanneer we opnieuw het hele uur zullen wijden aan Renaud Séchant, zoals die voluit heet. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur Sylvester Hoogmoed. Nu tot slot een lied over een kroeg waarin Renaud, nu hij van de drank af is, niet meer komt om pasties te drinken, maar nog wel misschien om zich te laven aan zijn favoriete chansonniers, een aantal poëtes maudits en vooral aan zijn vrienden.

Hiermee is alweer bijna een einde gekomen aan dit uur Mambo. Dat werd samengesteld door Ira Goldwasser, technisch verzorgd door Willem Banning en gepresenteerd door Harriet Broekman. Mambo eindigt met nogmaals de oude troubadour Carlos Puebla. Voor de revolutie een straatzanger, erna een van de trotse zangers van de Casa de la Trova in Havana. Met zijn beroemde Yankee Go Home.

Dag luisteraars, Duke Ellington aflevering 306 op de concertzender en World of Jazz. In de loop van 2003 neemt zangeres Lorraine Feather het album Such Sweet Thunder op. Op dit album door haar geschreven teksten op instrumentale composities van Ellington en Strayhorn. Als eerste Rhythm Go Away, gebaseerd op het titelnummer Such Sweet Thunder uit Ellington's Shakespeare Suite uit 1957. De trompetsolo is van Wayne Bergeron. De tekst in The 101 is gebaseerd op het nummer Suburbanite uit 1946. Jeff Dreskel en Glenn Berger zijn de solisten op tenorsax. Can I Call You Sugar is Feather's tekst voor Sugar Rum Cherry, de swingende Strayhorn Ellington versie van Dance of the Sugar Plum Fairy uit Tchaikovsky's Notenkrakersuite. Berger soleert Imaginary Guy met een bijzonder geslaagde geestige tekst en die is gebaseerd op Ellington's piano solo Dancer

in Love, deel 3 van de Perfume Suite uit 1944. Shelley Burke is de pianist, begeleid door bassist Dave Cap Carpenter en drummer Greg Field. September Rain is Ferrer's tekst voor Strayhorn's impressionistische compositie Chelsea Bridge uit 1941. Tenacity wordt vrolijk swingend gespeeld en gezongen met een tekst op Rexatius, een opname uit 1936 van een Ellington Small Group sessie. Daarin cornetist Rex Stewart. De trompetsolo is van Willie Murillo. De tekst in Backwater Town is gebaseerd op het nummer Suburban Beauty uit 1956.

We gaan verder met zangeres Lorraine Feather. In A Peaceful Kingdom zingt ze haar tekst op het toondicht On the Turquoise Cloud. Een Ellington Brown compositie uit 1947. Shelley Burke is de pianist. De tekst in Lovely Creatures is gebaseerd op Stalking Monster, deel 2, van Night Creature uit 1955. Het is een bijzonder levendige uitvoering die recht doet aan Ellington's origineel. Antarctica is Ferrer's tekst voor The Rizzitik, een nummer uit de Ellington Coleman Hawkins sessie van augustus 1962. Het begeleidende trio bestaat uit bassist Dave Carpenter, drummer Greg Field en pianist-arrangeur Burke. Bill Liston soleert op de tenorsax in Mighty Like the Blues, een compositie van Leonard Feather. Dat is de vader van Lorraine, die naast de muziek ook de door Lorraine gezongen tekst schreef. Ellington nam het nummer op in 1938 en in 1960. De tekst in We're Rocking in Rhythm is gebaseerd op de gelijknamige compositie uit 1930. De trompetisten Jerry Hay en Gary Grant dragen medezorg voor een hartswingende uitvoering van de befaamde klassieker. De melancholieke tekst en stem van Lorraine passen perfect in Love Call, gebaseerd op Creole Love Call uit 1927. Pianist Mike Lang speelt een prachtige blues solo. Tot slot van deze aflevering, Calistoga Bay. Ferrer's tekst op de iconische compositie Harlem Airshaft uit 1940. Het wordt lekker swingend uitgevoerd en vlekkeloos gezongen. De trompetsolo is van Willie Murillo.

Dat was Wild Bill Davis met Bernie's Tune in a mellow tone, Let It Be en Jive Samba. Dit was Groove and Grease hier bij de Concertzender en World of Jazz. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is het programma House of Hardpop, samengesteld door Erik Ineke. Het vierde en laatste deel van een serie uitzendingen die in het teken staat van 100 jaar Miles Davis en 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Miles Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige quintet uit te breiden tot een sextet door toevoeging van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Niet lang na de opname van het album Milestones vertrokken pianist Red Garland en drummer Philly Joe Jones. Zij werden vervangen door pianist Bill Evans en drummer Jimmy Cobb. Op 2 maart en 22 april 1959 stond de groep in deze samenstelling voor het laatst in de Columbia 30th Street Studio in New York voor de opname van Miles Davis zijn bekendste en meest verkochte meesterwerk, Kind of Blue. U hoort in deze uitzending 3 tracks van dit album, met als eerste de ballad Blue in Green, een compositie van Bill Evans. Na het intro van Evans wordt de verstilde melodie intens gespeeld door Davis, gevolgd door korte maar krachtige soli van Evans en Coltrane. Vervolgens hoort u van Miles Davis het modale en in 6/8 maat gespeelde All Blues, met een zich steeds herhalende vamp. Drummer Jimmy Cobb ondersteunt hier de solisten zeer muzikaal met sticks, waardoor het geheel een dansende groove krijgt. En tot slot hoort u een co-compositie van Davis en Evans, Flamenco Sketches. Dit stuk is gebaseerd op 5 modale toonladders en heeft een prachtige, impressionistische, bijna dromerige sfeer. Met dit album was Miles Davis wederom een vernieuwende weg ingeslagen. Bill Evans en Cannonball Adderley verlieten de groep en pianist Wynton Kelly was al aangetrokken als vervanger voor Evans.

0: De periode van het sextet betekende voor zowel Miles Davis als John Coltrane een langzame overgang naar een nieuwe fase in hun ontwikkeling. Na het vertrek van Bill Evans en Cannonball Adderley werd de groep weer een quintet met John Coltrane. Maar die bleef ook niet lang meer. Coltrane had in het voorjaar van 1959 zijn beroemde album Giant Steps reeds opgenomen en was al bezig aan een carrière voor zichzelf. Miles Davis kreeg in het voorjaar van 1960 nog een tournee van 3 weken aangeboden voor zijn quintet als onderdeel van de Jazz at the Philharmonic in Europe Tour, georganiseerd door promotor Norman Granz. Coltrane wilde niet meer meespelen, maar werd door Granz overgehaald om toch mee te doen. De tournee vond plaats in maart 1960 en er werden diverse live radioopnamen gemaakt die zijn uitgebracht op Sony onder de titel The Final Tour, The Bootleg Series Volume 6. U hoort in deze uitzending een gedeelte van een radioopname van de Deense radio van het concert van het Miles Davis Quintet, zoals dat speelde op 24 maart 1960 in de Tivoli Concertzaal in Kopenhagen. In de bezetting, naast Davis en Coltrane, Wynton Kelly op piano, Paul Chambers op contrabas en Jimmy Cobb achter de drumset. Als eerste stuk hoort u na de aankondiging van Granz de Davis-compositie So What. Wat onmiddellijk opvalt is de super swingende ritmesectie en een Miles Davis in topvorm. Maar dan komt de solo van John Coltrane en dan is duidelijk te horen hoe hij zich heeft ontwikkeld en al een paar giant steps verder is dan de rest. Het publiek wist niet wat het hoorde en was verbijsterd.
1: I'd like to present the next group, beginning with the pianist Wynton Kelly. The bassist is Paul Chambers. The drummer is Jimmy Cobb. On tenor saxophone, John Coltrane. On trumpet, Miles Davis.

In maart 1960 ging het quintet van Miles Davis 3 weken op tournee door Europa voor 21 optredens als onderdeel van de door promotor Norman Granz georganiseerde Jazz at the Philharmonic in Europe Tour. Het werden de laatste optredens van John Coltrane met de groep. Coltrane had al plannen voor een eigen kwartet. U hoort tot slot van deze serie een laatste opname van de Deense radio, opgenomen op 24 maart 1960 in Kopenhagen. Van Bronislaw Kaper hoort u de bekende standard On Green Dolphin Street. Hiermee is weer een belangrijke periode van Miles Davis en John Coltrane afgesloten. Maar een nieuwe periode in hun ontwikkeling zou zich zeer spoedig aandienen. Bij Coltrane wat eerder dan bij Miles.

Hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed. Onlangs hadden we een special over Dean Martin. Vandaag een andere zanger, ook weer met Italiaanse roots. En hij werd lange tijd beschouwd als de laatste grote crooner uit de oude school. Tony Bennett. Hij overleed in 2023, net geen 97 jaar oud, na een loopbaan van 7 decennia. En hij werd geboren 100 jaar geleden op 3 augustus 1926. Die loopbaan van een slordige 70 jaar telde ook behoorlijk wat turbulenties, maar uiteindelijk kwam het allemaal toch nog behoorlijk in orde en hij bleef werken tot zijn 95ste. Tony Bennett.

All of You van het album When Lights Are Low. Tony Bennett kwam ter wereld in New York in 1926 als Anthony Dominic Benedetto. Vanaf zijn 10e trad hij op en ook verdiende hij al vroeg de kost in Italiaanse restaurants als zingende ober. In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was hij gelegerd in Duitsland. Onder de naam Joe Barry zong hij in een militaire band. Bob Hope gaf hem de nieuwe naam Tony Bennett. En in 1950 meldde hij zich bij de keizer van de wansmaak, de artist en repertoirechef Mitch Miller van het Columbia-label. Die liet verscheidene vocalisten bij het label nogal eens commerciële pulp opnemen, maar vaak wel met commercieel succes. En meteen al het jaar erop scoorde Tony Bennett zijn eerste hit.

Toen Tony Bennett zich bij Mitch Miller van Columbia had gemeld, kreeg hij het advies om in elk geval niet Frank Sinatra te gaan imiteren, die trouwens in die periode juist bij Columbia werd ontslagen. Maar de bewondering van Bennett voor Sinatra was groot en dat was wederzijds, want Sinatra vond hem de best singer in the business en hij noemde hem altijd Kid, jongetje, zelfs op gevorderde leeftijd nog. In 1992 kwam Bennett met de plaat Perfectly Frank als eerbetoon aan Sinatra en daar was Angel Eyes van zojuist van afkomstig. In de jaren 50 scoorde Tony Bennett hit op hit voor Columbia. We hadden al Because of You met een arrangement van Percy Faith. En het jaar erop, in 1952, had hij een enorm succes met de Hank Williams song Cold, Cold Heart.

Het waren drukke tijden voor Tony Bennett in het begin van de jaren 50, met soms wel 7 concerten per dag. Naast het luchtige repertoire bouwde Bennett ook een mooie catalogus op uit het Great American Songbook. Zo hoorden we hem net in Anything Goes van Cole Porter met de band van Count Basie. Maar de nadruk bleef in die periode van zijn loopbaan toch liggen op het poprepertoire. Zo scoorde hij in 1953 een grote hit met een song van Richard Adler en Jerry Ross, waarmee hij 8 weken op de nummer 1 plek van de Billboard hitlijst stond. Met begeleiding van het orkest van Percy Faith.

0: Oh, come on, Bobby, smile, it's your birthday.
1: Dat waren The Beat of My Heart van het gelijknamige album uit 1957 met de Engelse jazzpianist Ralph Sharon, die ook als arrangeur optrad. En Put on a Happy Face was een single uit 1962, toen er andere tijden begonnen aan te breken. Het werd voor zangers en zangeressen die zich in hetzelfde segment bewogen als Tony Bennett allemaal veel moeizamer na de opkomst van eerst de rock'n'roll en daarna de Beatles, de Stones en de verdere popmuziek. Bennett raakte in de jaren zijn platencontract kwijt, kreeg geldproblemen en ellende met drugs. Om enigszins met de nieuwe tijd mee te gaan, maakte hij in 1970 nog de plaat Tony Bennett Sings the Great Hits of Today met poprepertoire, waarover hij later zei dat hij kotsend van ellende de studio was ingegaan. In feite is het een mirakel dat hij een loopbaan van 7 decennia aan de gang heeft weten te houden. Want in de jaren 70 was hij deep down geraakt met echtscheidingsperikelen, een carrière die in een neerwaartse spiraal was terechtgekomen en een cocaïneverslaving die hem bijna fataal werd. Maar hij vond zichzelf opnieuw uit en wist een nieuwe schare bewonderaars aan zich te binden.

Dat de donkere nacht in zijn leven voorbij trok, had Tony Bennett vooral ook te danken aan zijn zoon, met wiens hulp hij uit het dal wist te klauteren door weer het repertoire te gaan zingen waar hij altijd zo goed in was geweest. Wat zeker ook bijdroeg aan de hernieuwde en duurzame populariteit van Tony Bennett waren zijn duetten met andere grootheden. Dat was begonnen toen hij zijn 80ste verjaardag luister bijzette met het album Duets en op zijn 85ste volgde Duets 2. Een van zijn duetpartners was Elvis Costello.

0: wonderful,
1: the great Tony Bennett. Happy birthday.
0: Thank you.
2: Tony Bennett met Stevie Wonder op zijn duetalbum uit 2006. En Bennett was laaiend enthousiast over Stevie Wonder. Andere samenwerkingen had hij met Aretha Franklin, Norah Jones, Katie Lang, Amy Winehouse natuurlijk. En ook met de jonge crooner Michael Bublé. Na de dood van Bennett schreef Bublé op zijn Facebookpagina hoe groot de invloed van Tony Bennett was geweest. Dat was begonnen met Bublé's grootvader, die zo vaak platen van Tony Bennett draaide dat ook de jonge Michael er verkikkerd op raakte. Het was, schreef Bublé, een geweldige ervaring toen hij Tony Bennett leerde kennen, die hem een beetje onder zijn vleugels nam. Dat is een van de mooiste dingen uit mijn leven, aldus Bublé. Hier zijn ze samen.

0: En dan nu iets bijzonders waarvoor we nog weer even een stukje teruggaan in de tijd, naar 1962. Kennedy was nog president en op 28 augustus dat jaar werd het White House Seminar American Jazz Concert gegeven. Er waren optredens van onder meer het Dave Brubeck Quartet, dat onder andere het toen nog nieuwe Take 5 speelde. Na de sessie met Brubeck kondigde de spreekmeester de volgende act aan. Voor de begeleiding zorgde opnieuw Dave Brubeck, alleen was diens kwartet ingedikt tot een trio zonder saxofonist Paul Desmond. Het leidde tot een ongerepeteerde sessie met 4 stukken, waarvan we er 2 laten horen.
1: This next gentleman is a showstopper, a wonderfully vital performer. And incidentally, and this is something that very few people know, an enigma to the American Medical Association, because he left his heart in San Francisco. But he is here in person tonight. Ladies and gentlemen, Mr. Tony Bennett.

0: Tony Bennett and Dave Brubeck. Tony Bennett and Dave Brubeck.
1: Van het album The White House Sessions Live 1962. Met ook nog bassist Eugene Wright en slagwerker Joe Morello. In 2021 werd bekend dat Tony Bennett niet meer zou optreden als gevolg van de ziekte van Alzheimer. Zijn laatste optreden was in augustus dat jaar met Lady Gaga in een show met als titel One Last Time. Tony Bennett overleed op 21 juli 2023, maar het kan niet anders of uit zijn oeuvre van meer dan 70 albums zal nog vele jaren worden geput. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip.

Welkom bij de Jazz Delta, Nederjazz en meer, aflevering 47. We beginnen deze uitzending met het nieuwe album Brightness and Darkness van Nomi, een ensemble onder leiding van pianiste en componiste Miran No. Zij won in 2025 de wedstrijd Keep an Eye the Records, hetgeen de opname van dit album mogelijk maakte. In haar muziek slaat Miran No een brug tussen het klassieke impressionisme en de hedendaagse jazz. Geïnspireerd door Ravel, Debussy, Shai, Maestro en Emmanuel Wilkins, creëert Miran fantasierijke en emotionele klanklandschappen. En deze beweging tussen tijdperken en klankwerelden, maar ook de invloeden van haar Koreaanse wortels, maken dat ze een zeer persoonlijke compositorische stem heeft ontwikkeld. En dit is goed te horen in de composities voor Nomi. Ze experimenteert met deze groep op een originele manier met vorm en met orchestratie. En dat leidt tot muziek die op een positieve manier complex is, maar toch toegankelijk blijft. Op het album Brightness and Darkness verkent Miran No belangrijke thema's als sociale ontheemding en persoonlijke emotionele reizen. No zegt hierover dat het componeren van deze stukken haar manier is om die ontheemding te erkennen en tegelijkertijd ook te blijven streven naar verbinding en empathie. Ik ben altijd op zoek naar het onzichtbare, die minuscule, emotionele deeltjes tussen harmonie en stilte. Mijn composities beginnen waar de logica vervaagt en de intuïtie het overneemt, zegt No. We gaan luisteren naar Gaspar, Hopeful Surrender, Elephant, What If en A Dark Moonlight in Mallorca. Alle composities van Miran No.

Als tweede album laten we vandaag de Soundmakers Project uit 2025 horen. Dit is een project dat wij, zangeres Ineke van Doorn en gitarist Mark van Vught, uitvoerden. En dat deden we samen met de Canadese zangeres en koordirigente Christine Duncan en 50 Soundmakers. Op het album hoor je 50 stemmen die geleid door Christine Duncan's cues, geluiden, teksten, ritmes en sounds improviseren bij onze songs en improvisaties. Stemmen die soms lieflijk en mysterieus klinken en dan weer emotioneel en krachtig. Op die manier ontstaan er hele klankwerelden. Niets is van tevoren vastgelegd, zodat de muziek echt ontstaat in het moment. Het bijzondere is dat de Soundmakers geen traditioneel zangkoor zijn, maar bestaan uit mensen, zangers en niet-zangers, die het leuk vinden om hun stem op allerlei manieren te gebruiken. Het idee voor het project ontstond tijdens een van onze Canadese tournees, waar we Christine Duncan aan het werk zagen met haar Element Choir. Het resultaat klonk fantastisch. We realiseerden ons dat haar manier van werken met een improviserend koor de mogelijkheid bood een nieuwe context voor onze muziek te creëren. In januari 2024 nodigden we Christine Duncan uit voor de Soundmakers Project, waarin we onze originele composities combineren met soundscapes gecreëerd door een groep Nederlandse soundmakers onder leiding van Christine. Het project werd uitgevoerd met 3 verschillende groepen op 3 verschillende plekken in Nederland. Het slotconcert, waaraan 50 soundmakers deelnamen, werd live opgenomen voor video en audio. We gaan luisteren naar Hetfield 22, Dansen, Triology, White en Soundmakers Improv nummer 1.

0: Christmas on you.
1: Some.

Dit was de Jazz Delta, Nederjazz en meer. Samenstelling en presentatie, Ineke van Doorn en Mark van Vught. Techniek. Dit was de Jazz Delta, Nederjazz en meer. Samenstelling en presentatie, Ineke van Doorn en Mark van Vught. Techniek, Jan Uit het Broek.

Deze uitzending van The Art of the Improvisers is de 6e aflevering over saxofonist-componist Julius Hemphill. Vanavond 2 duo's. We beginnen met het duo Julius Hemphill en Oliver Lake. Beiden waren lid van het World Saxophone Quartet, een formatie die met saxofoons het klankspectrum probeerde te bereiken van een klassiek strijkkwartet. Van het album Buster Bee uit 1978 horen we achtereenvolgens Buster Bee, S en daarna A Stand.

Na dit saxduo gaan we naar een duo van saxofoon en contrabas. Hemphill en bassist Peter Kowalt namen in 1987 het meer dan een half uur durende Duo 2 op in Club Cassiopeia in Woepertaal. Het album werd uitgebracht op het Litouwse label No Business Records.

U hoorde Julius Hemphill en Peter Kowalt met een opname uit 1987. De samensteller van dit programma is Marcel Kranendonk.

Je luistert naar World of Jazz Live. Het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en world van de mooiste podia in Nederland. Als toetje hebben we vandaag aan het eind van deze uitzending nog twee niet eerder uitgezonden tracks van het concert van Rembrandt Frerichs & Friends tijdens een concert in Tivoli-Vredenburg van 2 maart vorig jaar. Maar nu eerst ga je luisteren naar jazzzangeres Esther van Hees & Band tijdens een On The Roof concert in Amsterdam-Noord, het muzikale dak van de hoofdstad. Luister naar Martini Arpini vocals, Reindert Kracht op bas, Jochem Braat keys en Mete Erker op sax. Met achtereenvolgens Calling You van Bob Telson en van Esther van Hees de nummers Blue Sands, There You Go, The Girl, The Day I Wrote It, Sans Parapluie en tenslotte For You.

Dat waren 8 liederen door Maria Portella Larisch, sopraan, en Johan Chen, piano. Meer gegevens over de werken gaan naar onze website. Concerts en de Live Nieuw Klassiek gaat nu door met iets heel anders. Een optreden van Vincent van Amsterdam, accordeonist. En hij deed dat op de Hooizolder in Oranjewoud op 15 juni 2025. Jaap Zijp heeft daar de opnames gemaakt. Vincent speelt achtereenvolgens een haiku over de lente van Wim Hendrix, een aantal lyrische stukken van Edvard Grieg, Passing Two van Martin Loze, daarna opnieuw een haiku, nu over de zomer, van Wim Hendrix, en tot slot opnieuw een bewerking van een aantal lyrische stukken van Grieg.

Dat was werk van Edward Kriek, Martin Loosje en Wim Hendricks. De laatste twee werken die Vincent van Amsterdam speelt zijn achtereenvolgens een deel uit de sonate in B-klein van de Russische accordeonspeler Nikolai Tjaikin en een encore van Martin Loosje.

Dat waren de laatste twee werken uitgevoerd door accordeonist Vincent van Amsterdam vanuit Oranjewoud in Friesland. De stap naar de Waalse Kerk in Amsterdam is letterlijk en figuurlijk tamelijk groot. U hoort nu de serenade in D groot, opus 8 van Ludwig van Beethoven. En u hoort muzikanten van het Orchestre de Chambre de Paris. Anton van Halderen verzorgde de opname.